Nat alsof ze wil dopen, geen gevoelens, alleen hormonen. Ik laat het komen en ik laat het gaan. Kopte die jongens maar alleen om te staan. Al die bitches die zeggen ze loeven me drip. Vergat bijna zelf hoe goed ze me staan. Geen 9 tot 5 als ik ben op de baan. En mijn hashtag het thema of vanaf gaan. Ze zeggen mijn shawty dope weer is op poko, bitch.